0: regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld vielen vanaf Kwinshul 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar enorme files blijven gelukkig nog uit. Behalve dan op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag, tussen Quinsheul en Wateringseveld. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor Nieuwekerk aan den IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457, 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het aardig aansluit op veel plekken. Niet overal gelukkig. Hier en daar ongeveer 5, maximaal 10 minuten extra. Zoals op de A4 naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 minuten. De A12 dan naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Ongeveer 5 minuten. En de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Bodegraven 5 minuten voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school kunnen, gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is 1 rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinshul en de A4 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden. Die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand richting een einde en de files worden alsmaar korter. Wat nog opvalt is onder andere de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en De Meern. 20 minuten, 15 kilometer. En de A12 naar Den Haag. Er staat file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer op de Utrechtse baan. Een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow donderdag 4 juni. Ik ben Rudo en zometeen hoor je replay met Rutje Kotnar, John West en Lange Frans.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Yeah, zingt ze mee! Nu.

met Replay en Rutje Kot zie ik jou weer morgen. En John West samen met Lange Frans en Alles Wat Ik Zoek. Hey, goedemorgen, welkom. Het is 10 uur geweest. Het is een nieuwe aflevering van De Koffie Show. Donderdag is het, donderdag 4 juni 2026. Ook vandaag ben ik weer bij je met de lekkerste hits. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Over Wassenaar gesproken. De avondvierdaagse die trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars die doen mee. Nou, we waren erbij bij de start van de avondvierdaagse in Wassenaar. We spraken daar de organisatie. Zometeen hoor je er meer over hier in een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En natuurlijk lekkere tracks van eigen bodem. Waaronder Guido van der Graaf en Ciao Ciao. Doei, adios. Rio.

0: Jeroen van den Boom, Nanana en Yves Berendsen terug in de tijd hoorde je hier in de koffieshow op deze donderdag. We gaan even terug naar het begin van deze week, naar de start van de avondvierdaagse in Wassenaar. Die trekt dit jaar trouwens een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Ronde Tafel in Wassenaar.
1: We zijn natuurlijk in Wassenaar, in het mooie dorp, en we gaan de avondvierdaagse lopen. Let wel, de 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. We proberen ze natuurlijk langs iconische punten in Wassenaar te laten lopen. Ook een hele mooie route, die gaat helemaal naar het groene gedeelte, naar Eikendaal heet dat volgens mij. Dus het wordt helemaal mooi.
2: Het lopen is het allerleukste, vind ik.
3: Waarom is dat zo leuk?
2: Omdat het is gewoon voor sportief is en het is gewoon leuk. En het is gewoon goed voor je.
4: Je kan gewoon lekker lopen.
5: Je kan verdienen.
6: Ja, dat je lekker kan lopen en dan kan je sporten.
7: Dan gaan we fit worden. En dan gaan we met onze vriendjes lopen.
8: Ik vind het heel leuk omdat je gewoon met vriendinnen samen kan lopen. En ik heb altijd heel veel lol. En dit is ook de eerste keer dat ik 10 kilometer ga lopen.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
1: Nou, er werd net omgeroepen. We hebben er meer dan 1200. Dat is dus weer een record. Want vorig jaar waren we rond de 1100 volgens mij. Dus door het ieder jaar wordt het steeds beter. Steeds meer.
3: Wat als het regent?
2: Gaan we door.
9: Gewoon doorlopen.
2: Doorlopen.
1: Nou ja, er staat natuurlijk wel wat. Als we buienradar checken, is er wel wat. Dat er wel wat komt vallen. Dus we vragen wel of mensen eventueel zelf een paraplu willen kunnen meenemen.
10: Gewoon doorzetten.
11: Ja,
10: gewoon
11: doorzetten.
12: Ja. En wij vinden het soms wel leuk als het gaat regenen.
10: Ja. Ja.
3: Gewoon. Waarom is dat zo leuk?
12: Ja, gewoon. Ja.
10: Gewoon gezellig. Geluid.
12: Ja, gezellig.
10: Ja.
0: De avondvierdaagse in Wassenaar. Hij wordt in heel veel plaatsen gelopen in onze regio. Sommige nu al, sommige wat later. Hou onze website in de gaten. Dat is centraalplus.nl. Klik daar op agenda. En dan kan je zien wanneer de avondvierdaagse in jouw gemeente is. En je luistert naar Centraal Plus. Ik ben Rudo met zometeen Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? En eerst Jess J. Moore en Geen Geld als John de Mol.

0: Ray Benjamin, alleen jij hoor je hier bij Unity NL. Morgen staat hij op het podium op de Stadsgehoorzaal tijdens 200% Leidsfeestje van de Stadsgehoorzaal. Vanwege het 200-jarig bestaan en de 3 oktobervereniging. Die inmiddels ook al een jubileum aan het vieren is van 140 jaar. Nou, morgenavond dus in de Stadsgehoorzaal alleen maar Leidse artiesten. De Slechte Band, Ray Benjamin, Wesley Klein, Barry Badpak, Mart van Hoogkamer, die staat daar ook op het podium. Het is helemaal uitverkocht, maar wil je er toch bij zijn, zet je televisie aan op Centraal Plus, want wij zenden het live uit morgenavond vanaf 8 uur op televisie en online dus bij Centraal Plus.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Voetbalclub Sporting Leiden, die moet de penaltyreeks, waarmee de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen SPV 81 uiteindelijk eindigde in het voordeel van de Leidenaren, opnieuw gaan spelen. De scheidsrechter keurde een strafschop van de tegenstander af. Die nam hem toen opnieuw, maar miste. De eerste keer zat de bal. De ploeg stapte naar de bond en de KNVB geeft aan dat de afkeuring onterecht was. Dit deel van de wedstrijd wordt daarom binnenkort op neutraal terrein overgedaan. Het Leidse technologiebedrijf LeidenJar heeft de Peter Wenning Tech Award gewonnen. De prijs wordt uitgereikt aan bedrijven die met een technologische doorbraak een grote maatschappelijke en economische impact kunnen hebben. LeidenJar ontwikkelde een nieuw soort batterij die even groot is als we gewend zijn, maar veel langer meegaat. En de avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen sinds dinsdagavond mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd om sporten en bewegen te stimuleren. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. De hele ochtend regent het regelmatig. De zon laat zich wel af en toe zien, maar het wordt niet zo warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De lekkerste hits van eigen bodem. 24 uur per dag bij Unity NL met Danny Nicolai en de geur van je huid. Hey, 4 juni is het. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, ik neem even het lijstje met je door. Lucas Podolski is jarig. Duits voetballer 41 is die. Carina Smulders, Nederlands actrice 46. En het is ook de verjaardag van Angelina Jolie, actrice vandaag 51 geworden. Nederlands atleet Greg van Hest, jarig 53. En Brecht van Hulten, Nederlands presentatrice, is 56 geworden. Oud-profvoetballer Regie Blinker, ook jarig 57. En het is de verjaardag van Tjerk Bochstra. Hij is Nederlands oud-tennister. Hij is 60 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van Peter Houtman, Nederlands stadionspeaker en oud-voetballer 69. Oud-PvdA'er Felix Rottenberg is jarig 69 is hij geworden. En het is ook de verjaardag van Ellen Clark.

Jan Smit. En inmiddels, die is jarig vandaag, 47 geworden. Daarom hoorde je Ik Wil Slapen. Hey, of de zon vandaag, maar er komen ook buien voor. Mogelijk met hagel of onweer. De wind die is aan het waaien uit het zuidwesten. Die is matig tot krachtig. En aan zee kan die zelfs hard zijn, windkracht 7.

Nick en Simon en Dans heel dicht bij mij. De reggae-versie was dat. Tot zover de koffieshow. Morgenochtend ben ik weer om 10 uur met een nieuwe aflevering van de koffieshow. En vanmiddag natuurlijk om 5 uur met de middagshow. Ik hoop dat je erbij bent. In de tussentijd veel muziek van eigen bodem. En natuurlijk het nieuws uit je eigen regio. Ik zie je wel daar.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a bad. Hier hoor je Nederland.
3: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13... en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2... dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Wat weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en El dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf.

0: Weer veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

van binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De traumahelikopter is gisteravond geland op de Garenmarkt in Leiden. Het mobiel medisch team kwam af op een medische noodsituatie in een woning aan de Watersteeg. Naast het team werden ook de politie, de brandweer en twee ambulances opgeroepen. Het slachtoffer is via de achtertuin horizontaal uit de woning gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aan de lijnbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp komt een nieuw elektriciteitsstation. Dat is nodig om de groeiende vraag naar stroom in Leiderdorp op te vangen. Het station komt ongeveer ter hoogte van nummer 13 en vervangt op termijn het bestaande station aan de lijnbaan nummer 2, dat de maximale capaciteit heeft bereikt en niet verder kan worden uitgebreid. En basisschool Het Kompas in Voorschoten heeft een nieuw groen kleuterplein. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Burgemeester Nadine Stemerdink verrichtte woensdag samen met kinderen van de school de officiële opening. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en er kan wat regen vallen. En de temperatuur loopt vandaag op tot 16 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op 1 weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de hoogte van de Van Brie Noordbrug heb je 5 minuten vertraging door een auto met pech. De andere kant op, dus de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten extra. En ook op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er 1,5 uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partij Leiderdorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: over eenmaals. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig

0: vliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Het is even naar vijven. Het is de middagshow van Unity NL. Ik ben Rudo. Ook op deze donderdag bij je met Zwerversteeg zometeen naar Dave Dekker en Vespa.

0: idee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Sven Versteeg op de bank en Dave Dekker Vespa hoorde je. En daarmee is het 5 uur geweest. En dat betekent een nieuwe aflevering van de Middagshow. Deze week nog zonder Elmar. Die is komende maandag weer terug. Ik ben Rudo en ik ben bij je tot 6 uur vanavond. Elmar is trouwens wel weer in het land. Hij is heerlijk in Altea geweest. En ik heb hem opgehaald gisteravond van Schiphol, regenachtig Schiphol. Dan heb je wel echt het idee dat je op vakantie geweest bent. En nou ja, ik weet niet voor de mensen die mij wel eens gezien hebben. Elmar is minimaal net zo bruin op dit moment.
0: Rio!
2: En dat is hij normaal niet, hè? Het is de middagshow voor deze donderdag met Edwin van der Tolen. Dit is Code Rijn.

0: Sherelle Huigelaar in de middagshow van Unity NL. Welkom. Het is Rudo voor deze donderdag waar wij eventjes naar Voorschoten gaan. Basisschool Het Kompas heeft daar een nieuw groen kleuterplein geopend. Het stenen schoolplein is vervangen door een natuurlijke speelomgeving met ruimte voor fantasie, beweging en een klimaatbewuste inrichting. Nou, gisteren werd het daar allemaal geopend en wij waren erbij bij het aftellen.
1: Je ziet een groen kinderplein. Het is een kleuterplein hier. De groepen 1 en 2 spelen hier de hele overdag. En tussen de middag de groepen 3 en 4 ook. Het is een groen plein waarin we rekening hebben gehouden met het klimaat. Het was allemaal stenen. En dat vonden we in deze tijd niet meer gewoon. Dus we hebben hem veranderd. En daar is echt goed over nagedacht. Wat kan waar? Wat doen we waar? We hebben geen speeltoestellen. We hebben allemaal speelaanleidingen. Zodat kinderen zelf kunnen bedenken wat ze daarop gaan doen.
2: Bovenop eigenlijk het hoogste punt van het kleuterplein hebben we de opening verricht samen met de twee leerlingen van de school. En kijk eens wat deze school het Kompas hier gewoon heeft gedaan. Ziet er fantastisch uit.
1: Kinderen gaan zelf nadenken, hebben veel fantasie. En op het moment dat je een voetbalveld neerzet, gaan ze daar voetballen. Een basketbalveld, gaan ze basketballen. Nou, hier kun je niet verzinnen wat ze gaan doen. Ze gaan het zelf bedenken.
2: Daarmee is ook een stuk van het schoolplein verduurzaamd, vergroend. Zo'n onwijze de belangrijke bijdrage aan de verduurzaamheidsopgave die we ook allemaal hebben. Dus het is gewoon een waanzinnig mooi idee en nog beter uitgevoerd.
1: Ik ben echt super blij. Ik ben zo trots op dat we dit geflikt hebben, als ik het zo mag zeggen. Wij noemen dit ons kleine plein, dus kan je nagaan. We hebben nog een heel groot plein aan de voorkant. Het ontwerp is klaar. We gaan door met het binnenhalen van fondsen en subsidies. En we zijn aardig op weg, maar we zijn er nog niet. Maar de planning is nu in maart, april volgend jaar om daar ook een groenplein neer te zetten.
0: Je hoorde meer over het groene schoolplein van basisschool Het Kompas in Voorschoten dus. Dit reportage kun je nu online vinden op onze website centraalplus.nl. En zie je ook op televisie, niet alleen vandaag, maar ook morgenavond bijvoorbeeld in het Centraal Plus weekoverzicht. Joyce van Meurs presenteert dan het nieuws van afgelopen week. Met 112'tjes en met nieuwsreportages. Dat zie je dus morgenavond vanaf 7 uur onder andere via Ziggo Kanaal 40. Zometeen het nieuws van 5:30. Eerst hier Hanse Thomas.

0: Gino Schallenberg en ik kon geen afscheid nemen in de middagshow. Het is 6:30. Wat wordt het weer? Je hoort het zo meteen, net als de ANWB verkeersinformatie en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna Danny Vroger met vandaag en de middagshow heeft Henk Dame voor je klaarstaan met de waarheid.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die daarbij gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam heb je voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En de andere kant op voor Den Haag-Zuid een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein doe je er ongeveer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Danny Vroger met Vandaag en Henk Dame met De Waarheid. Het is de middagshow van Unity NL, ook op deze donderdag bij je. Met lekkere tracks van eigen bodem, Gerard Joling. Elke dag weer feest bijvoorbeeld. Jeroen van Zijl zo meteen met Griekse Nacht. Maar eerst Marco Schuitmaker. Dit is

weer feest bij Unity NL. Nou, dat klopt ook wel. Het is hier elke dag feest, toch? Met alleen maar de lekkerste meezingers van eigen bodem. En morgenavond ook op televisie, want morgenavond, of overmorgenavond moet ik zeggen, zaterdag, dan is het 200% Leids. Dat is in de Stadsgehoorzaal vanwege het 200-jarig bestaan. En samen met de 3 Oktobervereniging vieren ze dat feestje met alleen maar Leidse artiesten. De Slechte Band die staat er op het podium. De Kiloknallers, Barry Badpak gaat daar optreden. Wesley

hoorde je aan het einde van deze middagshow. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. De middagshow die is er maandag weer met een nieuwe editie met gasten erin en Elmar. Ja, morgen geen middagshow, wel de Vrijmibo. Dan luiden we het weekend in met de lekkerste partyhits. Dan ben ik weer bij je. Ik wens je voor nu in ieder geval een fijne donderdagavond. Ik verlaat je met Criss Cross Amsterdam en Donnie en Tina Martin. Dit is de zomer in

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar

0: Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag, tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en Zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kind.

0: Kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Raadslid Joost Bruggeman stapt per direct uit de gemeenteraadsfractie van de lokale partijleider Dorp LPL. In een brief van burgemeester Tjarda Struik laat hij weten dat hij zich niet langer kan vinden in de koers van de partij. Wat hij met zijn zetel gaat doen, dat maakt hij later bekend. Bij een kopstaartbotsing op de oude spoorbaan in Leiderdorp is de achterste auto gisteravond flink beschadigd geraakt. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Schildwacht. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. De auto liep wel een flinke deuk op en moest worden weggesleept door een berger. En het is de Eredivisie-basketballers van ZZ Leiden gisteravond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs te winnen. Thuis bleken de Landsteden Hammers uit Zwolle te sterk. Zorg en zekerheid Leiden basketbal verloor met 68-86. In de finale van de play-offs geldt best of 5. De twee ploegen spelen dus maximaal 5 keer tegen elkaar. De stand is nu 0-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Vrijdag om 19:30 volgt wedstrijd nummer 2. Die is dan uit in het Landsteden Sportcentrum in Zwolle. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Er trekken vanavond en vannacht flinke regenbuien over. Door de bewolking die ermee gepaard gaat, koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgenochtend klaart het op, het wordt droog en de zon laat zich uitgebreid zien. Het is morgen wel fris. De temperatuur loopt niet hoger op dan 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op, onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien, later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal

Trek. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt, maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejewa, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik rek me uit en zie de zon door de gordijnen. Ik voel me goed, je ligt naast mij, de nacht was kort. Een glas champagne bij het ontbijt, waarna je mij nog eens verleidt.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze